Vorig in af zijn jas, maar schimmelig kijk dat er mee hoort. Ah hoor, de hoddelen afwaschen. Maraboom, maar sterke haars van koelenberg, maar sisa, maar de haars ken je nergens. Vorig in af zijn jas,